0: is wel kans op onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

tijdmachine en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics. Je

0: De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. Het weer tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Voordat je lustert moet de wereld stiller zijn. Voordat je lustert moet er iets gebroken zijn. En voordat je flustert denkt dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte zegt dat innerlijke stem. Hebben innerlijke radar, hou een zichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt maar dat er altijd

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio-reclame.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanuit Lelystad Airport over Gelderland gaan. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner, Kees. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio is...

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: De heteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanuit Lelystad Airport over Gelderland gaan. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner, Kees. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Leef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: Turkse 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken? De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvliegen hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: De heteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Iraanse scheepvaartverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengen flink wat op bij veilingen. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanuit Lelystad Airport over Gelderland gaan. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner, Kees. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Match Worn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. Defensieminister Dylan Jezilkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega. Het Iraanse scheepvaartverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengen flink wat op bij veilingen. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Excellent weerbericht.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

en beleef de gouden jaren van de muziek opnieuw. Met onze excellent Old School Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: Hoogse 70s, 80s en 90s magie kan gebruiken. De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van de hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. De A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27... tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover.

0: De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

muziek opnieuw. Met onze excellent old school drive-in show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: De Excellent Old School Drive-In Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdriveinshow.nl. excellentdriveinshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl. Radio Reclame
2: Bunche. Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover.

0: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvega en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: radio. Maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel. Je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies. Radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover.

0: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van hittestress. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ladies and gentlemen,
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentdriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
3: Daar niet is geweest.
4: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
5: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
4: Radio wat?
5: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
4: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
5: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover.

1986, de muziek van Dee Oudveld open in het programma Bond voor vandaag. Your Love, de titel van de plaat. Fijn dat u er weer bij bent. Twee dagen is de lekkere plaatjes weer vandaag en ik ben Jan Berg. Het is maar eventjes dat u het weet. De oude rockers van de Stones, in de Stars.

0: De oude meuk, nee, helemaal geen oude meuk. Spik Splinter Nieuw, maar het klinkt alsof het in de jaren 60 zijn gemaakt. De nieuwe Rolling Stones was dit, In the Stars, de titel van de plaat. Maar over oude meuk gesproken.
1: Oude meuk!
0: Hier hebben ze wel, 1962. Dit zijn de Crystals en He's a Rebel.

0: Het geluid van 1962, die waren de Crystals and He's a Rebel.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Crash Up uit 2002 alweer is. Dit is Promise.

0: Jacqueline Grovaerts in de band Crisp Promise uit 2002 alweer deze gouden oude plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Na 2014, Sigma en Paloma Faith. Dit is Changing. Zit er verandering in de lucht? Ja, wie zal het zeggen?

0: Terug naar het jaar 2014 met de muziek van Sigma en Paloma Faith. Changing, verandering.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ik nieuw werk hier zo van Fancy. Nummer met de titel Habibi.

0: En dat was hem, de nieuwe plaat van Fancy Habibi, de titel van deze plaat. Ja, een beetje Nederlandstalig, zo'n beetje erin in het programma, toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, lacht er maar, waarom zeggen we dan? Dit is de London Beat, 1992 muziek. You bring on the sun. Nou, laat het zonnetje maar komen dan.

0: En zeker de muziek van de London Beat. Even terug naar het jaar 1992 met deze You Bring On The Sun. We kijken op de klok. Wij moeten langzaam richting het half uur. Dat dan weer wel. En dat gaan we dan ook maar doen. Uiteraard met muziek.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan naar het jaar 1972 met de mannen van de Eagles. Peaceful, easy feeling. Dat is lekker.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover.

Ja, tjoeke tjoeke tjoeke, hè? Stukje disco muziek uit het jaar 1982 van The Dance Reaction. En we sprongen toen de tijd met z'n allen op de disco train, op de disco vloeren. In de bekende disco gelegenheden die in de jaren 80 had. Tegenwoordig hebben je niet zoveel meer volgens mij, hè? Over tegenwoordig gesproken, hedendaagse muziek van Noah Kahan. Dit zijn American Cars.

0: muziek van Noah Kahan. Spreekt in zijn werkje American Cars, digital hoplaten. Gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Wayne Fontana en de Mindbenders uit 1966. A Groovy Kind of Love.

0: Jazeker, dan gaan we oude muziek van The Mindbenders terug naar 1966, The Groovy Kind of Love. Later nog Phil Collins nog een keer over gedaan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriella Cielny uit 2009. Dit is Sanctuary.

0: Ja, gewoon lekker kabbelende muziek. Deze van Gabriella Chilmi uit 2009, deze opname. Dit was Sanctuary.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u hier. The Portland Rider en Promised Land.

0: Een lekker nieuw nummer van The Portland Rider hoor u zo voorbij komen. En dat was The Promised Land, ja, het beloofde land. Wat zou het wezen, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: En of het gezellig is hier in het programma. Anderson Paak hier zo, samen met Silk Sonic. Muziek uit dit 2021. Leave the door open.

2021 dat dit uitkwam. Bruno Mars en Anderson .Paak met een heerlijke kabbelende liefde door open. En de open deur bracht ons dan wel weer op het einde van het programma. We zitten er weer doorheen een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar dit radioprogramma. Mocht u willen reageren, dan kan het nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat daarvoor open staat. Ja, dan rest u mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met Mr. Big en zijn song Romeo. En daarna hebben we nog een plaatje klaarstaan van Salvatore Battiato en Selmi G. Een nummer wat gediend als Notte Italiana. Ik heb genoeg gekletst. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Ladies and gentlemen, Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je 1/2 uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging 1 kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zo.

0: Dat was de Dashband en Swoop.
1: Dag, buiten!
0: Ja, goed dat je er bent, want dit is onze vaste afspraak.
1: De donderdag date!
0: De donderdag date, dat betekent niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek, zoals dat Swoop, I'm Yours. Maar ook interviews over gezond leven en tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma de gast Govert Viergever. Hij is biohacker en vertelt over de link tussen zon en je stemming. Els Cornelis, ortomoleculair therapeut, vertelt hoe je je vruchtbaarheid kunt bevorderen. Dan geldt voor de vrouw. Tim Kors is bij ons in het programma. Hij is therapeut functionele geneeskunde. Hij laat weten hoe je je darmslijmvlies en je maagslijmvlies kunt versterken als die zwak zijn. En we spreken met endocrinoloog Hanno Peil en emeritus hoogleraar bij de Universiteit van Leiden over het verslavend zijn van ultrabewerkt voedsel. Dus blijf lekker hangen en geniet ook van de muziek tussendoor.
2: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Hier is Delight.

0: band heet Delight en het nummer heet dus Is It Too Late?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een hoge blootstelling aan een mix van veel voorkomende plastic chemicaliën zoals phthalaten en bisphenol A verhoogt het risico op overlijden door hart- en vaatziekten en kanker aanzienlijk. Deze dodelijke link werd echter alleen gevonden bij mensen die al een tekort hadden aan vitamine D en foliumzuur in hun bloed. Bij deelnemers met voldoende levels van deze beschermende nutriënten leek het giftige effect van deze plastic stoffen op de sterfte te verdwijnen. Dit suggereert dat een goede voedingstoestand, met name voldoende vitamine D en foliumzuur, het lichaam kan wapenen tegen de schadelijke gevolgen van milieuvervuiling. Meer nieuws komt straks. En we gaan eerst overschakelen naar Amsterdam. Daar zit Govert Viergever klaar. En we gaan hem vragen wat zon nou nog meer doet dan alleen maar het aanmaken van vitamine D in je huid. Het heeft ook een link met stemming, maar hoe zit dat nou precies? Dat hoor je straks. Hij komt zo. Na Govert hoor je ABBA en Don't Shut Me Down. En nu eerst KID en de

0: Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: We hebben nu contact met Govert Viergever. Hallo Govert.
2: Hey, dag Frank.
1: Vandaag gaan we even in op het belang van licht voor je algemene gezondheid. Dus toch UV-licht zien. Ik hoor vaak biohackers zeggen dat is het beste om dat vooral vroeg in de ochtend te doen. En je wel te beschermen om een uur of vanaf 11 uur tot uur of 3 als de zon flink schijnt.
2: Ja, nou ja, sowieso moet je wel indenken dat al het UV-licht heeft nou eenmaal ook een negatieve werking, maar ook een positieve werking. Dus het is stom om te zeggen, maar het gaat uiteindelijk toch om de balans en om timing. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, dus vroeg in de ochtend is prima. Kan ook voor je huid op zich wel goed zijn, denk ik dan. Want dat is de UV-index is dan nog laag. Dus je krijgt niet zoveel schade.
2: Ja, precies. En op het moment dat je zo vroeg in de ochtend je retina, dus je netvlies, blootstelt aan dat UV-licht, waar veel blauw licht in zit, dan wordt jouw interne klok eigenlijk een soort van gereset. Dat is een soort van het knopje op jouw interne klok die dan weer even zegt, oh ja, zo laat is het. En alle organen die ook allemaal taakjes hebben die op specifieke momenten op de dag uitgevoerd moeten worden, die beginnen dan op de juiste kloktijd te lopen. En als je dat niet doet en je blijft bijvoorbeeld 's ochtends heel lang uitslapen en je gaat naar buiten en je doet een zonnebril op en je gaat daarna in je kantoor zitten, dan hebben jouw organen eigenlijk niet echt een moment gehad waarop ze precies konden weten, oh, zo laat is het. Dan kan het over gedurende langere tijd, kan het biologische ritme wat wij allemaal hebben, kan uit de pas gaan lopen. En dan gaan bepaalde hormonen niet meer op de juiste tijd worden afgegeven. En dan kan je een hele cascade, een soort van domino effect krijgen van andere processen in je lichaam die ook niet meer goed gaan werken. Terwijl het eigenlijk best wel makkelijk te voorkomen was geweest als je in het begin gewoon even naar buiten was geweest.
1: Vooral in de ochtend, hè?
2: Vooral in de ochtend. En niet in de avond naar dat blauwe licht kijken. Want dat doen we tegenwoordig wel door allerlei schermpjes en zo in ons eigen, heel dicht bij ons gezicht, naar binnen te schijnen. En dan geef je eigenlijk dat zonlicht wat in de ochtend zo goed is, geef je in de avond. En dat doet eigenlijk het tegenovergestelde. Namelijk zeggen, hey, het is nu ochtend. Wakker worden en dan schop je eigenlijk de boel in de war.
1: Ja. Ik vermoed trouwens altijd dat UVB bijvoorbeeld, UV-licht, dat het veel meer doet dan alleen maar vitamine D aanmaken via je huid. Wat natuurlijk wel belangrijk is, in de winter kun je supplementen nemen. Maar het doet meer. Er zijn meer biologische effecten. Weet je er iets over?
2: Ja, nou kijk, een van de dingen die ik toevallig laatst ook weer tegenkwam, was dat een deelnemer bij ons in het programma, dat die eigenlijk al heel lang met winterdepressie kampte. En die kreeg al SSRI's, dus antidepressiva, om serotonine te verhogen. En alsnog bleef die last houden. En toen hebben we de neurotransmitters gemeten. Toen zagen we dat zij eigenlijk niet eens een serotonine tekort had, maar een dopamine tekort. Dat weten we inmiddels van zonlicht ook, dat het dopamine verbetert. Dus er zijn een aantal andere factoren die ook nog invloed hebben op. Dus een aantal andere factoren, zoals dat je dopamine verhoogd kan worden door zonlicht, die nemen we niet mee in de behandeling van bijvoorbeeld seasonal affective disorder of winterdepressie.
1: In de winter is er natuurlijk te weinig zonlicht in de ochtend, dus kun je ook nauwelijks naar buiten gaan om dat daglicht te vangen. Kan zo'n rood lamptherapie dat voor een deel compenseren?
2: Ja, dus nou ja, het allereerste al zo'n UV-lamp, dat kan het al compenseren. En daar hebben ze tegenwoordig ook brilletjes voor die je gewoon op je neus kan zetten. Dan kan je het gewoon in de auto, dan kan je zo'n lamp op je snuffert zetten. Dat is het eerste natuurlijk waar je aan moet denken. Maar er zijn nog andere. Kijk, als dat is zelden dat het enige is wat dan je van je winterdepressie af gaat halen. En wat ik je net zei, er is wellicht ook nog een dopamine-probleem. En dan kan je bijvoorbeeld gaan denken, oké, nou, waar gaat dopamine van omhoog? Inderdaad, rood licht. daar gaat het van omhoog. Dus zo'n lamp die alleen maar rood licht uitstraalt, die kan je gebruiken. Maar bijvoorbeeld koffie en cacao verhogen dopamine ook. En een ijsbad verhoogt dopamine ook. Dus eigenlijk in de winter juist in een ijsbad gaan, wat je zou denken van, nou, ik heb al last van winterdepressie, ga ik toch niet in een ijsbad zitten? Mm-hmm. Dat verhoogt je dopamine levels met 300%. Dit is echt wat ik terughoor van heel veel deelnemers van het programma. Mm-hmm. Die zien gewoon echt dat ze betere neurotransmitterscores krijgen wanneer ze in de winter in een koud bad gaan. Ook al vinden ze dat waanzinnig vervelend.
1: Zou dat ook een beetje gelden voor een koude douche nemen in de ochtend?
2: Maar dan precies. Dus een koud douche of in een koud bad gaan is een beetje om het even. Een koud bad is gewoon nog net iets heftiger. En dan gaat je lichaamstemperatuur en je core temperature gaat sneller van omlaag. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er moet gebeuren. Dus je moet wel, als je gaat koud douchen, is een beetje de vuistregel dat je 1,5 minuut per keer gaat.
1: En niet eerst opwarmen.
2: Nou, je kan wel zeker wel opwarmen hoor. Dus je kan eerst opwarmen, doe gewoon je business, je met zeep wassen en noem het allemaal op. Maar als je afsluit, dan 1,5 minuut de koude kraan erop en dan de douche uit.
1: Ja, maar je went er ook aan volgens mij dat het de eerste keer heel onaangenaam is. Maar voordat je het weet, gaat er allemaal bloed stromen en word je warm.
2: Nee, het is ook echt een goede mentale training. Dus je moet ook over die bepaalde barrière heen stappen. En dat is in het begin altijd uiteraard altijd moeilijk. Maar hetzelfde met sporten. In het begin is het vervelend. En echt, ik hoor steeds meer mensen die zeggen, oh joh, ik begin er zelfs naar te verlangen. Als ik onder de douche ga staan, dan kan ik al bijna zin hebben in dat ik hem zo meteen op koud mag gaan draaien. Hm. En ik heb dit zelfs mijn moeder laten doen, die echt een notoire koukleum is. En die zweert er nu bij.
1: Wat grappig. Ja. Dus dat doet goed voor je dopamine en dat is weer goed voor je stemming. Zou ook bijvoorbeeld Sint-Janskruid dan iets doen met je dopamine? Nou, dat weet jij waarschijnlijk niet. Dan moet ik naar een fytotherapeut.
2: Nou, dat gaat meer over serotonine. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is een serie.
2: Dus
1: ja.
2: En dat is dus de fout die veel mensen dan maken. En die denken, oké, ik voel me down. En dan ga ik dus dit soort dingen om mijn serotonine tekort aan te vullen ga ik nemen. Terwijl als je het niet meet en als je niet gewoon daadwerkelijk in de data checkt, hey, gaat het hier nou om serotonine of om dopamine, dan kan je wel eens gewoon maandenlang de verkeerde supplementen of de verkeerde treatment nemen. En dan is de winter alweer voorbij. En dan heb je volgend jaar weer een kans om het uit te zoeken. Maar ja, dat is zonde.
1: Ja. Sowieso zon vermijden in de zomer, neem ik aan, daar ben je ook niet zo voor. Behalve dan, wat men zegt, niet met je huid in de zon tussen 11 en 3 of zoiets.
2: Nee, dus ik denk dat zon een echte medicijn is, maar het kan tegelijkertijd met alles ook heel destructief zijn. En zon in de ochtend en in de avond, dus de twee uiteindjes van de dag, die zijn heel veilig, omdat dan de zonnekracht veel lager is. Wat ze ook wel eens de circadiaanse death zone noemen, is de periode tussen 12 en 3, geloof ik, waarin eigenlijk de zonnekracht heel hoog is. En dus schadelijk voor de huid en voor de DNA in de huid. En het doet heel weinig voor ons circadiaanse ritme. En dat neemt niet weg dat het ook wel voor je dopamine goed zou kunnen zijn. He, want als je gewoon buiten bent en in de zonlicht staat, dan doet dat wel iets met ons dopamine. Maar ons circadiaanse ritme heeft er niet zo heel veel baat bij om op dat moment buiten te zijn.
1: Nee. Goed, nou dankjewel voor het antwoord en meedenken, Govert.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: De headlines uit het nieuws. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging 1 kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Actualiteitsnieuws.
1: Een ongezond voedingspatroon is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle gevallen van darmkanker in de Verenigde Staten. Vooral veel rood vlees en bewerkt vlees eten verhoogt het risico flink. Terwijl een vezelrijk dieet met groente en fruit juist sterk beschermt. Vezels voeden namelijk de goede bacteriën in je darm, die stoffen aanmaken die tumoren remmen en ontstekingen voorkomen. Elke 5 gram extra vezel per dag na de diagnose kanker verlaagt bij patiënten al de kans op overlijden aan de ziekte met meer dan 20%. En de stof sulforafaan, die vrijkomt bij het verteren van groenten zoals broccoli, blijkt in laboratoriumonderzoek de groei en verspreiding van darmkankercellen effectief te blokkeren. Deze natuurlijke verbinding grijpt direct in op de genen van de kankercel. Daardoor worden schadelijke processen stilgelegd die de tumor laten groeien. Het regelmatig eten van kruisbloemige groenten kan dus een krachtige rem zetten op de ontwikkeling van kanker door deze interne mechanismen te verstoren. Meer nieuws straks. Hier is eerst Joe Jackson en Breaking Us in Two.

0: hebben nu in het programma Els Cornelis van Revive Coaching. Zij is ortomoleculair therapeut. Hallo Els.
1: Dag Fran.
0: Fijn om jou te spreken. Vandaag gaan we in op het vergroten van de kans op zwangerschap. Wat kun je nou precies doen via misschien de algemene maatregelen in je leven om de kans op zwanger worden zo hoog mogelijk te maken?
1: Ja, wel, ik zelf zie veel mensen in de praktijk, of af en toe mensen in de praktijk, zo moet ik het zeggen, waarbij dat er eigenlijk niets aan de hand is of niets medisch is vastgesteld, maar die toch blijkbaar niet gemakkelijk zwanger kunnen worden. En dan zie je wel vaak onderliggende patronen die je zeker met voeding, met leefstijl en met suppletie kunt meer in balans brengen om die zwangerschapskans te vergroten. Ja, het eerste belangrijke item is van kijken hoe goed werken je mitochondriën. Of zijn er daar bepaalde factoren waarbij we je mitochondriale werking kunnen verbeteren? Want alles in het lichaam hangt af van een goede energie aanmaak, waarmee eicellen. Is dat zeer extreem, want per eicel heb je ongeveer 100.000 mitochondriën, dus dat is heel wat. Dus dat is extreem hoog, wat dat wel iets zegt over hoe energievretend dat zo'n proces is. Mm-hmm. Zowel het uitrijpen van follikels met eicellen in, tot innesteling, tot de celdeling, als het effectief tot de zwangerschap komt, dat vraagt enorm veel energie. Dus als je daar natuurlijk stoorzenders hebt, je hebt chronische stress waardoor die mitochondriën niet goed werken, of je hebt te veel toxische belasting, of noem het op, of te weinig cofactoren om uiteindelijk die ATP of energie aan te maken, dan is dat zeker al iets waar je veel kan aan doen.
0: Onderzoek jij ook de effectiviteit van die mitochondriën dan op een bepaalde manier?
1: We kijken sowieso natuurlijk naar de algehele situatie. Want natuurlijk mitochondriën, die kunnen veel stoorzenders hebben. Je hoort het mij zeggen, hoe is jouw cortisol aanmaak bijvoorbeeld? Hoe zit je B-vitamines? Hoe zit je magnesium? Hoe zit je Q10? Hoe zitten je ijzerwaarden? Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om daaruit te kunnen afleiden van hoe goed dat die mitochondriën het doen. Hoe zit je ademhaling? Zien we iets, bijvoorbeeld aan hemoglobine, waardoor je zuurstofvoorziening in je bloed niet voldoende is. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken die bijdragen naar een goede mitochondriale werking. Dus als je het algehele plaatje bekijkt, kan je daar natuurlijk al veel uit afleiden. En vaak zitten er inderdaad veel stoorzenders, dus dat is al het eerste dat je eigenlijk goed kan aanpakken.
0: Mooi. Dus dat is patroon 1, de status van de mitochondriën beïnvloeden. Absoluut. Door eerst te kijken naar de bloedwaarde van onder andere vitamine B en Q10.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wat is een ander patroon, een andere weg?
1: Wat we ook vaak zien is mooi noemen een suboptimale werking van de schildklier. Dat heeft ook een negatieve impact natuurlijk op zwangerschap. Maar je schildklier, dat is die thermostaat, bepaalt ook hoe goed je energie aanmaak gebeurt. En natuurlijk, klassiek gezien wordt dat soms ook wel een beetje over het hoofd gezien. Want het is niet omdat je geen Hashimoto hebt of geen zeer hoge TSH-waarden dat je daarvoor incorrecties kunt doen op de werking van de schildklier. We noemen dat zo'n beetje de subklinische hypothyroïdie. Hè. Dus klinisch wordt er niet zoveel gezien. Of klassiek wordt er niet zoveel gezien. Maar er is wel een suboptimale werking van die schildklier. Daar ook weer ijzerwaarden zijn belangrijk om naar te kijken. IJzer en ferritine natuurlijk, want de schildklier bracht ook veel ijzer. Seleniumwaarden, om te kijken, zat je FT4, dus het inactieve schildklierhormoon, wel voldoende om naar T3, het actieve schildklierhormoon. Mm-hmm. Jodium wordt klassiek eigenlijk ook niet getest, maar wij bepalen dat wel via de ochtendurine of dat je voldoende jodium hebt. Dus dat zijn al een aantal zaken die je kunt bekijken. Maar natuurlijk, er zijn ook andere zaken, hè, die ook weer chronische stress bijvoorbeeld, die een negatieve impact heeft op die stress als... we zeggen wel een beetje van kijk, je lichaam is eigenlijk maar bedoeld om twee dingen te doen. Dat is nu een beetje kort door de bocht, maar zo onthoud je het wel. Of als mensen proberen te overleven of jezelf voor te planten, maar de twee gaan natuurlijk niet samen. En aangezien dat chronische stress toch ook voor veel jonge mensen een big issue is, zal daar ook wel iets zitten waardoor dat onverklaarbare zwangerschap opduikt. Hè. Trouwens, als we bijvoorbeeld stressparameters meten, dan zit daar ook al prolactine in. Hmm. Als je prolactine licht verhoogd is, dan hoeft er niet ernstig aan de hand te zijn, maar dan kan het wel zo zijn dat je follicul-stimulerend hormoon geremd wordt, waarbij natuurlijk het uitrijpen van eicellen ook al niet zo goed verloopt. Dus het zijn allemaal die paden die je een beetje moet bekijken om alles te optimaliseren natuurlijk. Hè.
0: Ja, en die paden kun je dus op een indirecte manier in beeld krijgen, hè?
1: Ja, als je een goede algemene check hebt, dus een goed bloedbeeld hebt, een algemene check, zeker ook van je nutritionele waarden, de symptomen van de cliënt, dan kan je dat zeker in kaart brengen, absoluut.
0: Ja. Dus is er nog een derde pad? Je noemde mitochondriën natuurlijk heel belangrijk en de functie, de status van de schildklier, de energie daar aanmaakt daarbij.
1: Ja, wat we ook bekijken daarin, om dat plaatje volledig te maken, is het vaginaal microbioom. Het vaginaal microbioom, ja, dat kan je natuurlijk ook testen. Vaak zijn er al aanwijzingen, hè? Als je bijvoorbeeld als vrouw weer last hebt van candida-infecties of andere zaken, is het ook al redelijk duidelijk dat het vaginaal microbioom vaak te weinig lactobacillen bevat, want die maken dan het vaginaal microbioom zuur. Dus voor een gezond microbioom daar te hebben, moet dat zuur zijn, de lactobacillen. Het is ook aangetoond dat bijvoorbeeld bij IVF-behandelingen die de afgelopen jaren verdubbeld zijn, dus dat zegt ook wel iets, dat die ook betere uitkomsten hebben als een vaginaal microbioom voldoende lactobacillen bevat. Met bijzondere aandacht voor de Lactobacillus crispatus. Dus dat is een lactobacillussoort die aangetoond is, ook in studies, die zeker bij IVF ook bijvoorbeeld betere uitkomsten heeft. Maar sowieso in het algemeen, dat vaginaal microbioom die niet voldoende lactobacillen bevat, daar gaat bijvoorbeeld overleven van of een innesteling bijvoorbeeld minder goed gaan.
0: En gaan jullie dan een specifiek probioticum of een prebioticum aanraden voor deze groep?
1: Dat kan je eigenlijk een beetje kiezen. Er bestaan zowel vaginale zetpillen met lactobacillen in, waaronder de crispatus, als orale. Dus je kan daarin kiezen wat je daarin goed vindt, maar je kan dat ook combineren. Hè? En natuurlijk, sowieso, wat we ook bekijken is je voedingspatroon. Dat geldt een beetje voor alles. Ja, als je voedingspatroon niet voldoende rijk is aan nutriënten, of je hebt niet voldoende vezels binnen, met andere woorden prebiotica, ja, dan valt daar natuurlijk ook veel winst te halen, hè, sowieso. Hè.
0: Ja, dus ik neem aan dat jullie ook bij de praktijk heel breed gaan kijken naar de inderdaad sowieso altijd de stress, altijd het voedingspatroon, altijd de slaap, ademhaling, ja. Ontspanning.
1: Ja, want het volledige plaatje hangt samen natuurlijk. Sowieso, ja, als iemand met darmklachten kampt of een darmmicrobioom dat niet in balans is, dan weet je ook dat er daar een hormonale disbalans zal zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel wat bacteriën in de darm die bijdragen tot een goede hormonale balans. Dus als je daar iets opmerkt dat niet klopt, dan valt daar ook weer veel winst te behalen. Dus je moet echt het terrein zo goed mogelijk maken om een zwangerschap een goede kans te geven. En ja, wat wij in de praktijk zien, is dat eigenlijk ook wel werkt. Ik zeg altijd, ik heb al heel wat vrouwen zwanger gemaakt en ik kan dat niet bewijzen. Maar als mensen dan na verloop van tijd zeggen, ja, ik ben zwanger, dan weet je vaak wel dat je daartoe bijgedragen hebt, hè?
0: Wat mooi. Ja, kan je een percentage schatten dan van hoeveel mensen die binnenkomen van het lukt echt niet tot succesvol?
1: Oh, ja, dat is moeilijk. Ja. Want dat is natuurlijk moeilijk. Ik hou daar niet zo bij. En ik kan het ook niet bewijzen. Dus ik moet een beetje oppassen wat ik daarin zeg. Maar sowieso voelen die vrouwen toch ook wel ergens aan. Ze worden metabool gezonder. Ze worden energetischer. Ja, dat het heeft bijgedragen. Maar het percentage, dat is nu wel een beetje moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Dat zou ik een beetje moeten bijhouden.
0: Ja, misschien wel leuk. Ja, hartelijk dank, Els.
1: Graag gedaan.

Dit klinkt een beetje tramsachtig, maar het is de Love Committee. Klinkt lekker, hè? Just as long as I got you. Oh, heerlijk.

0: nieuws.
1: Een nieuwe combinatie van zwarte rijst en cactusvijgenbloesem biedt een natuurlijk alternatief tegen haaruitval bij mannen. Na zes

ze oraal ingenomen in de vorm van een capsule. Het ging om een gestandardiseerd supplement dat deelnemers elke dag slikten. Specifiek namen de mannen in de studiegroep een capsule met 250 milligram van het mengsel. Met daarin dus zowel zwarte rijsextract als het cactusvijgenbloesemextract. Er werd in dit onderzoek dus geen gebruik gemaakt van een smeersel of een shampoo. Het is puur allemaal via de inname, via de maag. En daar gaan we door met lekkere muziek. Even weer een bekende na al die onbekendere soul- en disco-nummers. Nou, dit hoef ik haast niet uit te leggen wie dit is, hè?

0: Mostan Fondi, Michael.
1: Maradj fit, egészséges és szép. Hallgass a Dunder Dagdíjra az egészséghírekért és interjúkért az egészséges életmódról.
2: Járt is honhás.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Chitozon, een natuurlijke stof afkomstig uit schaaldieren, kan de hoeveelheid microplastics in je bloed daadwerkelijk verlagen. Een recente studie toont aan dat elke dag 800 milligram chitozon, slikken dus, de concentratie plastic deeltjes in het lichaam na 2 weken met meer dan een kwart vermindert. Deze stof werkt als een magneet in je darmen. Het bindt de plastic deeltjes uit voeding voordat ze in je bloedbaan kunnen worden opgenomen, zodat je ze weer uitscheidt. Dit is vooral relevant omdat we de meeste microplastics binnenkrijgen.

krijgen via voedsel dat in plastic verpakkingen is verhit, zoals in een magnetron of in een waterkoker. Chitosan helpt je lichaam om bijna de helft meer microplastics via de ontlasting weer uit te scheiden, in plaats van ze op te nemen. Het vormt een gel die de plastic deeltjes vastplakt, zodat ze je bloedbaan niet meer kunnen bereiken. En dat is vooral belangrijk voor die allerkleinste deeltjes, die normaal gesproken zelfs doordringen tot in je organen en je hersenen. Zometeen in uur 2 nog veel meer nieuws. En ook Tim Kors en Hanno Peil. Dit is de band MFSB.

0: Ladies and gentlemen. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.
1: Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je een half uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot...

0: De opener van het tweede uur van de Donderdag Date, dat was natuurlijk Level 42 met een niet zo bekende van hun microkit.
1: Frank Ruiters.
0: That's me en leuk dat je er bent. Hier is de Richie Family. Radio.

0: Gezondheidsnieuws.
1: Ja, zijn we weer. Gezondheidsnieuws. Het is weer een berichtje. Het bekende keukenkruid kurkuma en zijn werkzame stof curcumine kan de bloedsuiker en de lange termijnwaarde HbA1c daadwerkelijk een klein beetje verlagen. Een grote analyse van 34 studies bevestigt dit effect bij mensen met prediabetes of diabetes type 2. Al zijn de resultaten niet bij iedereen even sterk. Gemiddeld zakt de nuchtere suikerwaarde met ongeveer 10 punten en de HbA1c met 0,3%. Dat komt vooral door de ontstekingsremmende werking van de stof curcuma of curcumine. Het is echter geen wondermiddel. Sommige studies zagen geen effect, waardoor het lastig te voorspellen is hoe jouw lichaam precies zal reageren. Maar je kan het wellicht proberen en ook meten, hè, natuurlijk. Meten is weten. Voormeting doen, nameting doen. Zometeen orthomoleculair therapeut Tim Kors over het versterken van het darmslijmvlies. Hij is ook therapeut functionele geneeskunde. En het darmslijmvlies en maagslijmvlies zijn zeer belangrijk om ook pathogene bacteriën tegen te houden. En het kan zijn dat je DNA-profiel eigenlijk aangeeft van ja, dat is bij jou gewoon niet zo sterk. Er wordt te weinig slijmvlies aangemaakt. Maar wat dan? Wat kun je dan doen? Eerst nu Gray en Hanks. Het gaat goed met hen. Now I'm Fine heet het. Dus nou,

0: Donderdag-date is Gezondheidsnieuwsradio.
1: Nu het programma Tim Kors. Hij is therapeut in de functionele geneeskunde. Hallo,
2: ja,
1: Tim.
2: Klopt. Hallo.
1: Van harte welkom weer.
2: Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Zeker.
1: Ja, belangrijk voor het goede evenwicht in de dikke darm is dat er een bepaald beschermend slijmlaagje is. He, want anders is de darm toch weer vatbaar voor infecties. Of kan het zijn dat de balans verstoord raakt?
2: Ja, of leaky gut, of ontstekingsactiviteit op de darmwand. Klopt, ja.
1: Ja. Wat zou je kunnen doen als dat allemaal aan de hand is om dat dan om te gaan buigen of goed voor ook het darmslijmvlies te zorgen?
2: Ja, het darmslijmvlies te zorgen. En een van de leukere, of tenminste nieuwere onderzoeken laat zien wat de invloed is van de Akkermansia bacterie. Dat is een van de belangrijkste twee goede darmbacteriën. Dus de belangrijkste twee goede, vinden wij tot nu toe, is de Prausnitzii en de Akkermansia. En Akkermansia blijkt een belangrijke rol te spelen in het gezond houden van die darmslijmvlieslaag. En dat zijn dingetjes die kun je dus checken in de ontlasting. En dan kun je eens kijken of patiënten verlaagd Akkermansia hebben. De studies laten zien, patiënten die lage Akkermansia hebben en die geef je dus Akkermansia suppletie, bijvoorbeeld in de vorm van, wat ik al zei, een pilletje waar Akkermansia in zit. Dat blijkt inderdaad effect te hebben. Ja. Mensen die hoog in Akkermansia zitten, blijkt suppletie eigenlijk weinig effect te hebben. Of normaal in de Akkermansia. Dat zeggen de laatste studies. Een van de dingen die je kan doen met natuurlijk goede darmbacteriën heel specifiek te geven. En dat eerst testen natuurlijk. Voeding is natuurlijk belangrijk. Voldoende eiwitten. Omega 3 komt hier weer. Mm-hmm. Botulbouillon kun je inzetten. Zoals waar heel veel glycine en collageen in zit. Gefermenteerde voeding natuurlijk. Dat zijn ook de zaken die het weer opbouwen. Dan kun je kijken naar de zaken die eventueel triggers kunnen zijn bij mensen in de voeding. Bijvoorbeeld gluten of melk, eiwitten. Veel bewerkte voeding zijn natuurlijk ook zaken die de darmslijmvlieslaag kunnen weer aan kunnen tasten. Ja, laatste studie gelezen dat glutamine toch altijd weer een belangrijke blijft in het opbouw weer van zo'n darmwand en darmslijmvlieswand.
1: Ja. Die Akkermansia bacterie die je noemde, dat is dus eigenlijk valt onder de noemer, neem ik aan, van probioticum.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ik heb wel eens gehoord dat als je probioticum inneemt, dat het uiteindelijk niet die populatie in je darmen komt, maar dat het tijdelijk even meehelpt. Maar wat jij net vertelde, dacht ik van ja, dat heeft dus wel echt duidelijk wel direct invloed op de eigen aanmaak.
2: Ja, het kan wel echt wel effect hebben in het verbeteren van de totale populatie van Akkermansia. Dus er zijn toch wel studies die dat laten zien. Mm. Dus het heeft wel zin om het te geven.
1: Ja, fijn. En zou dat ook gelden voor een algemeen probioticum, dat je dan inneemt met bijvoorbeeld 8 tot 12 stammen in zo'n zakje met poeder?
2: Ja, dat is altijd de discussie van, heeft dat zin? Ik denk ja en nee. Ik denk, je moet goed gaan in kaart gaan brengen waar zitten wellicht bepaalde tekorten en bepaalde type bacteriën, denk ik. En waar heb je er eventueel wat te veel van bepaalde slechte? En die balans probeer je dan te herstellen. En wat wij in de praktijk terugzien en wat bij de meeste patiënten ook wel werkt, is bijvoorbeeld de Boulardii-stam inzetten. Dat is eigenlijk een probiotische gist die eigenlijk de slechte verlaagt en de populatie van de goede bacteriën verhoogt. Dus dit is een hele bijzondere eigenschap. En dat is eentje die wij graag als begin inzetten, omdat dan kun je eigenlijk meerdere borden tegelijk schaken zonder dat je per se fermentatieprocessen verhoogt, wat bij heel veel mensen ook een probleem is. En fermentatieprocessen verhogen kan juist ook weer ontstekingen triggeren. Dus dan zit je eigenlijk in een hele veilige hoek met één bacteriestam, wat eigenlijk niet echt een bacterie is, maar een gist. Mm-hmm. Kun je eigenlijk het totale microbiome en daarmee ook de slijmvlieslaag verbeteren.
1: En zou die Boulardii gist dan tijdelijk kunnen inzetten?
2: Tijdelijk wat hoog gedoseerd en daarna kun je daar ook wel mee stoppen. Dat is ook wat ze algemeen nu adviseren. Tijdelijk even een kritische massa van die Boulardii verhogen. Daarmee dat tipping point creëren dat je dat microbioom kan omflippen, hè, van een dysbiose naar een niet-dysbiose. Dus dat er een gezond microbioom is met voldoende goede bacteriën, niet te veel van de slechte bacteriën, om het simpel te zeggen. Ja, daar kun je dat tijdelijk voor inzetten en dat blijkt in de praktijk te werken. Dat zien we wel terug. Alleen je moet voldoende hoog inzetten, dat is vaak het punt. Ja. Dus de therapeutische dosering moet je soms hebben bij sommige dossiers.
1: Ja. Ja. En als je nu door misschien een DNA-profiel sowieso standaard vanuit jezelf te weinig beschermend slijm aanmaakt in de darmwand, Zou je dan pleiten voor het gebruik van misschien bepaalde prebiotica, zoals vezels?
2: Dat werkt absoluut.
1: En dan structureel?
2: Belangrijk natuurlijk, hè, dat de goede vezels geven om juist die specifieke bacteriën weer een populatie te laten groeien. Dat blijkt wat werk inderdaad. Ja, dat maakt ook veel gebruik van. Ja.
1: Zou je dan zeggen, doe dat maar structureel. Let daar heel erg op of neem bepaalde poeders in? Of?
2: Ja, dat kun je met bepaalde poeders doen. En dan zeg ik ook van, wissel ze gewoon af. Hè. Dus de darmen thriven op diversiteit. Dus zoveel mogelijk verschillende goede soorten. En dat probeer je voor elkaar te krijgen door specifieke pre-probiotica te gebruiken. Of die probiotische gist dan, die Boulardii. Door met vezels te werken, vezels af te wisselen. Vezels af te wisselen in de voeding. Hè, de studies zeggen gemiddeld 30 verschillende soorten plantenvezels per week binnenkrijgen. Is goed voor een goede diversiteit. Dus voeding speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. En een van de nieuwere studies zeggen ook dat butyraat een hele belangrijke rol speelt. Dus butyraat voedt eigenlijk direct de darmcellen, ondersteunt de slijmproductie. Maar wat butyraat ook doet, het verlaagt ontstekingen. En dat is heel gunstig, is gebleken bij mensen met colitis of Crohn. Die kunnen echt baat hebben bij butyraat naast hun huidige medicatie om die ontstekingen te lijf te gaan. Mooi. En ook om minder vatbaar te worden voor ontstekingen.
1: Ja, butyraat noemen ze ook wel eens een postbioticum, hè?
2: Ja, klopt. Dat is iets wat geproduceerd wordt door bacteriën zelf in de darm. En sommige mensen zijn lage butyraatproducerers.
1: Wat betreft prebioticum voor de darmslijm aanmaak. Ik denk aan bijvoorbeeld ciguërij is een goede. Gewarboonvezel, acaciavezel.
2: Acacia gebruiken we veel inderdaad. Ja.
1: Inuline ook, denk ik?
2: Inuline, ja. Die kan soms wat te fermenterend werken, maar zeker past erbij. Ja.
1: En dan gewoon probeer veel groentes te variëren, dus witlof, wortel.
2: Veel verschillende soorten vezels. Hè. Zeg eigenlijk, veel verschillende soorten kleuren is veel verschillende soorten vezels. Hè. Dus heel kleurrijk eten zorgt er eigenlijk voor dat je ook veel verschillende soorten vezels binnenkrijgt. En dat is eigenlijk het nummer één ding wat je moet doen om je darmmicrobioom en je darmslijmvlies laag te onderhouden. Veel verschillende soorten vezels eten. Dat zeggen de studies. Dat is een boek geweest, dat heet Fiber Fueled. Een bekend boek wat geschreven is door een Amerikaan. Die daar heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Mm-hmm.
1: Nou, fijn om te weten dat er echt structureel iets aan te doen is.
2: Ja, zeker. De darmen is de basis van je gezondheid. De darmwand is de basis van je gezondheid. 80-70% van je immuunsysteem zit in je darmwand. Dus vaak als er immuundisbalans optreedt, zeggen we altijd, dan gaan we vanuit dat de darmen een rol kunnen spelen.
1: En fijn ook om te horen, er is wat aan te doen. Het is misschien wel een lange weg. Het is niet van vandaag op morgen direct opgeheven.
2: Nee,
1: maar...
2: nee. Ja.
1: Hartelijk bedankt voor de informatie, Tim.
2: Graag gedaan. Yes.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je 1/2 uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging 1 kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met Frank Ruiters.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Voor ouderen is een eiwitrijk dieet een veilige manier om spiermassa te behouden zonder de stofwisseling te verstoren. Een nieuwe studie toont aan dat het verhogen van de eiwitinname naar 1,6 gram per kilo lichaamsgewicht geen schade aanricht aan de nieren of het metabole evenwicht. Hoewel er veranderingen optreden in hoe het lichaam vetten en aminozuren verwerkt bij het ouder worden, blijven de belangrijkste biologische processen perfect stabiel. De combinatie met krachttraining zorgt er bovendien voor dat de spiermassa daadwerkelijk toeneemt, iets wat bij een normaal eiwitdieet vaak uitblijft. Dit betekent dat ouderen gerust meer eiwitten kunnen eten om fit te blijven, zonder bang te hoeven zijn voor interne ontregeling. Je hoorde trouwens net Yazoo, een situation natuurlijk, hè? Die heb je wel herkend. En dit zijn de Brothers Johnson. Daar zijn ze weer. And you make me wanna wiggle.

0: Yeah.
1: Dat is weer wat anders dan stamp, hè? Wat zou wiggle eigenlijk betekenen? Het zal wel een bepaald dansje zijn. Je bent bij de Donderdag Dates en je hoorde de Brothers Johnson. En zometeen hier bij de Donderdag Date Hanno Peil, endocrinoloog en emeritus hoogleraar. Eerst nu Meccano.

0: mantente en forma, saludable y bella. Escucha de Don Derdagdev.
1: We hebben nu in het programma Hanno Peil, endocrinoloog en emeritus hoogleraar. Hallo Hanno.
2: Hi Frank.
1: Van harte welkom. Heel veel mensen kunnen heel moeilijk afblijven van bewerkt, ultrabewerkt voedsel. En ja, je kunt zeggen dat het bijna verslavend is. Het doet iets met je dopamine en er gebeurt een heleboel in je hersenen. Als je dat toch weer neemt, later kunnen mensen zich dan ook rot voelen of schuldig van dat had ik niet moeten doen. Maar ja, ik heb nou eenmaal die hele zak op. Klopt het? Inderdaad, is ultrabewerkt voedsel verslavend?
2: Ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. En daar zit zeker een grond van waarheid in. In die zin dat we steeds beter weten dat wat zit er in ultrabewerkt voedsel vaak. Dat is een combinatie van suiker en vet. Dat is een combinatie, als je daarover nadenkt, die in de natuur eigenlijk helemaal niet voorkomt. In de natuur heb je of zoet- en suikerhoudende voedingsmiddelen of vetten. Maar de combinatie komt bijna niet voor. En dat is nou precies wat de industrie wel doet. En waarom doen ze dat? Omdat die combinatie, die combinatie heeft een heel sterk effect op je dopaminesysteem in de hersenen. En dat dopaminesysteem, dat speelt een rol bij verslaving. Ook bij verslaving aan andere middelen, zoals alcohol en cocaïne en heroïne. En in feite zijn er dus dezelfde mechanismen actief als je veel van die ultrabewerkte producten eet. Maar ik vind de term verslaving, vind ik toch desalniettemin wel een beetje misleidend, want kijk, als je verslaafd bent aan heroïne of zelfs aan cocaïne en je kan dat om wat voor reden dan ook even niet krijgen, dan kun je zeker bij heroïne kun je gewoon enorme onttrekkingsverschijnselen krijgen. En dat kennen we natuurlijk niet van bewerkt voedsel. Nee. Dus in die zin is een verslaving tussen aanhalingstekens aan voedsel is toch wat anders voor mijn gevoel dan verslaving aan aan iets als heroïne.
1: Ja, volgens mij als je ook kijkt naar hersenscans, dan zie je ook daadwerkelijk dat dan weer andere gebieden oplichten. En als je druk neemt.
2: Dus het heeft misschien wel te maken inderdaad met de verschillende hersengebieden waar de reactie is op voeding versus heroïne bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja.
1: Daar komt de vraag op, wat is dan eigenlijk helpend? Is dat je vooral je wilskracht moet veranderen en ombuigen om toch richting gezond eten te gaan? Of zou je iets moeten veranderen aan bijvoorbeeld het aanbod of de omgeving of mensen om je heen die je kunnen steunen?
2: Ja, ik denk echt dat laatste. Ik denk dat natuurlijk is voorlichting en is belangrijk. Er zijn ongetwijfeld mensen, nou daar heb ik ook voorbeelden van, die door hun wilskracht in staat zijn om zelfs betrekkelijk duurzaam weerstand te bieden aan die prikkels. Maar dat is voor het overgrote deel van ons mensen is dat op den duur echt een te grote opgave. En wij zouden eigenlijk met z'n allen daar kritisch over moeten nadenken. En uiteindelijk zowel door initiatieven vanuit de samenleving, burgerinitiatieven, als steun van de overheid, politieke besluiten, dus zouden we moeten nemen over die voedselmarkt. Hoe willen we omgaan met wat er aan voedselaanbod is in onze samenleving? Want je moet je bedenken dat daar is ook wetenschappelijk eigenlijk heel weinig discussie over. Ons voedingspatroon is de belangrijkste op populatieniveau, is het de belangrijkste oorzaak van veel chronische aandoeningen. Op individueel niveau gaat het om roken. Hè? Dus roken is ongeveer voor het individu het allerslechtste wat je kan doen voor je gezondheid. Maar op populatieniveau gaat het om voeding. En dat is natuurlijk omdat gelukkig roken niet de hele bevolking. Dan hadden we nog een veel groter probleem. Maar iedereen eet. En ik denk echt dat we dus met z'n allen na moeten denken over hoe richten we onze voedselmarkt in. hoe veranderen we dat op een manier die onze gezondheid niet in gevaar brengt?
1: Ja, dan heeft de supermarkt ook nog wel een rol. Hè? Die wil natuurlijk op zich geld verdienen. Dus die is blij met mensen die elke keer datzelfde product uit de snoepvak pakken of wat dan ook.
2: Absoluut, absoluut. De supermarkten kunnen daar en zouden daar ook, denk ik, een hele belangrijke rol in moeten spelen. De supermarkten die bepalen in feite wat wij eten in Nederland. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus overschat vooral niet de rol van de vrije wil. Dat vertelt elke psycholoog die ik daarover spreek, die vertelt me dat. En er zijn zelfs wetenschappers die zeggen de vrije wil bestaat in feite niet. Nou is dat misschien iets overdreven, maar wij worden zo ongelooflijk gestuurd door wat er aan aanbod is en wat er aan marketing. Vergis je niet in marketing. Hoe wij zelfs onbewust worden gestuurd door allerlei marketingtechnieken in wat wij eten. Ja, daar kun je als mens eigenlijk nauwelijks weerstand aan bieden.
1: Heb je een advies om dan toch hiermee om te gaan? Dus het aanbod is er wel. Je gaat op een gegeven moment de supermarkt in. En hoe kan je dan een goed product kiezen en weggaan, wegblijven van die paden met die ongezonde producten en echt exact pakken wat wel onbewerkt is en herkenbaar is voor onze voorouders?
2: Precies, ja. Dat is dus de 6 miljoen dollar vraag natuurlijk. Ja. Die je moet stellen. Kijk, supermarkten, de meeste supermarkten zijn ingericht zodanig dat je het eerste wat je ziet zijn de groentes en de vleesproducten en de vis en dus de natuurlijke voedingsmiddelen. En pas als je dan doorloopt, dan kom je in de, zeg maar, de 70% rest die in principe eigenlijk nagenoeg allemaal producten zijn die we niet nodig hebben en die we in feite niet zouden moeten eten. Ja, je moet een soort van mindset hebben als je die supermarkt inloopt, dat je eigenlijk alleen maar dat eerste deel aandacht hebt voor wat daar is. En dan moet je de shortcut maar nemen naar de kassa, ja. Zo, als dat kan.
1: Ja.
2: Blijf vooral zoveel mogelijk weg bij de rest. En ja, toch, daar moeten supermarkten zelf ook een rol in spelen, denk ik. Hè? Dus ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid. Want, dat wil ik dan toch ook nog even benadrukken, je kunt niet verwachten dat een individuele supermarkt een maatregel gaat nemen die het kopen van industrieel geproduceerd voedsel minder aantrekkelijk maakt. En dat is omdat als de Albert Heijn dat zou doen in zijn eentje, ja, dan verliest hij niet alleen klanten op op dat gebied, maar ook voor de rest. Dan gaan mensen gewoon naar een andere supermarkt toe.
1: Ja.
2: Dus dat noemen ze een level playing field zijn voor die supermarkten, dat ze allemaal hetzelfde doen in deze context.
1: Ja.
2: Dan is er weer eerlijke concurrentie. Dus
1: ja,
2: daar moeten waarschijnlijk uiteindelijk overheidsmaatregelen komen.
1: Ja, goeie. Nou, hartelijk dank, Hanno Peil. En tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan, Frank.
1: Thank you.

0: De instrumentale versie van Laughter in the Rain. Je hoorde Earl Clough.
1: Dit is de Donderdag Date.
0: Ja, dankjewel. Altijd heerlijk zo'n instrumentaal muziekje. Lekker ontspannend nog even.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De zeldzame suikers allulose en tagatose kunnen pieken in je bloedsuiker en insuline na het eten effectief afvlakken zonder de calorieën van gewone suiker. Onderzoek toont aan dat deze zoetstoffen de directe suikerstoot na een maaltijd flink dempen, wat vooral voor mensen met diabetes type 2 gunstig is. Er is echter wel een belangrijke kanttekening. Op de lange termijn, gemeten aan de HbA1c-waarde, is tot nu toe geen verbetering gevonden, mogelijk omdat de studies nog niet lang genoeg duren. Omdat de resultaten per persoon sterk kunnen verschillen, is het lastig om te voorspellen hoeveel voordeel jij er precies uit zult halen. Allulose en tagatose zijn in Nederland en België niet als gewone tafelsuiker in de supermarkt verkrijgbaar, maar die kun je wel online bestellen of in gespecialiseerde webshops voor gezonde voeding. En vaak zijn ze dan ingrediënt voor specifieke dieetproducten. Ja, dit was de Donderdag Date voor nu. Ik vond het weer heel leuk dat je er was en ik zie je graag volgende keer terug. En kijk even op de website www.dedonderdagdate.nl en dan kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio en dat klopt helemaal. Dat is de goede website. Dus tot de volgende keer. De laatste voor vanavond is Vanessa da Mata. En good luck, oftewel in het Portugees, boa sorte. Heel veel groetjes, het gaat je goed. En vanaf deze plek naar jou toe. Het beste en tot later.

0: Gentlemen. Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
1: Let's get this party started!
0: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in show.
2: Daar niet is geweest.
3: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
4: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
3: Radio wat?
4: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
3: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
4: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio-reclame.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halah Abu Hasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. The beats take control. Beats take control.

Dat is dat. En hier is Alaya terug van 1983. Het goede discojaar. Op heel veel Nederlandse discopop gemaakt. Dat is dat. Nederlands product. En ook dat doen we regelmatig hier in deze radioshow. Let the beat take control. De vergeten werk is en ook de bekende werk is. Een jaartje verder de tijd in weer. 1984, deze 101. I got a love thing in de maxi.

1982. David Christie en Saddle Up in de Radio Edit, als je het mocht interesseren. De korte versie dus gewoon. Maar we draaien nog genoeg lange versies hoor, dus heb geen vrees. Komt allemaal goed. En nogmaals, je kunt de platenlijst aankleuren. Hè. Laat weten wat jij nog mist. Reageer via rijn@discoclassicradio.nl. En Rijn schrijft dan weer met een korte ei. Dan gaat het helemaal goed komen. We blijven even hangen in 1982. Ook een goed discojaar overigens. 1983 was nog mooier, maar goed. Shamiz, She Can't Love You, klinkt nu.

0: zal de reden zijn waarom dit kan. She Can't Love You, Chemise, hoorde je uit 1982. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebbende, laat het mij maar weten. Je kan altijd je suggestie inschieten via rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. De ene vat geleend van de ander. Dan moet je elkaar steken, dat ga ik bij deze weer bewijzen met de twee volgende werkjes. Het was in 1979 dat Joyce Duke de single I Love You More uitbracht. Later wordt nog veel gedraaid op de Ferry Mattsoul Show. Bekende plaat wel. En als je goed luistert naar die single, dan je gaat later nog eens luisteren naar de single van Deathpunk, I Love You More, dan denk je, hé, wacht even. Daar zit een loopje in, dat ken ik ergens van. Nou, dat is namelijk geleend van Joyce Duke, I Love You More uit 1979. En dat is eigenlijk een beetje de linkerpin tussen die twee platen. Je mag nog pas naar leuker vinden. Het origineel van Joyce Duke, I Love You More uit 1979. Of via Deathpunk met Digital Love. Waarin dat loopje dus zit van I Love You More van Joyce Duke. Uit het jaar 2001 en betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

dadelijk hoe het zit vandaag, hè. Ja, het is al bewezen dat Daft Punk met Digital Love van het jaar 2001 met die lijn heeft geleend voor een deel van Def van George Duke en I Love You More uit 1979. En George Duke had nog een album uitgebracht in 1979, daar is het op terug te vinden in ieder geval. Master of the Game van George Duke uit 1979, daarop is de single I Love You More terug te vinden. En natuurlijk Def Punk kunnen we van diverse hits, van andere samenwerkingsverbanden en Digital Love was eigenlijk een tipperade plaat. Was geen top 40 hit overigens in ieder geval. Oké, dat gezegd hebben.

0: Ladies and gentlemen.
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25

0: feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-In Show.
1: Daar niet is geweest.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Abu Hassira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel aan de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

wat zijn de discowerkjes van wanneer die herleven? En let de beat zeker wel. Terug in 1984 met Wim Jammer en Tatsinga Turner. Daarmee begonnen we deel 2 van deze dansbare radioshow in ieder geval. Wees welkom vrienden, reageer op dit radioprogramma, want dan niet weten kun je niet handelen. De zaken die je nog mist, ideeën voor het de koffer van de markante 12 wins. Of gewoon die discoplaat waar jij zo'n goede herinnering aan hebt. Doe je verhaal op de mail. Rijn@discoclassicradio.nl is niemand is, op schrijf kan. Ga je verhaal vertellen, de paard draaien en de mensen vermaken met jouw verhaal. Deel 2. De markante 12 is in ieder geval aan je voorbij gaan komen. En nog heel veel andere maxi-singles. En de vergeten singles uiteraard. Niet alleen maar de standaard disco-stampers hoor je, maar ook de vergeten werkjes. Misschien heb je deze ook lang niet meer gehoord. Alhoewel deze radioshow draait wel regelmatig. The Player Association. En Going to the Disco. Ga naar je favoriete discotheek. Dirk Rijg op eerst. Ga er naartoe. Hang je jas op, koop de muntjes en maak plezier onder dat motto.

begin van deze raring, mensen. Het geeft heel veel stress, dat hoor je al. Danny Minogue. En zo, under pressure. Dikke stress, mensen. Danny Minogue en zo, under pressure. Het is het zusje van Kylie Minogue, hè? Wat we even gezegd hebben, hè? Allebei disco queens eigenlijk wel.

Dat zijn de gewenste intimiteiten volgens mij. Leon Werk en Touch You There. Ik mag dat tegenwoordig al niet meer zingen, want ik voel dan weer een MeToo-gevalletje aankomen. Hè. Dan hebben we gelijk weer een hoop gedoe. Dat doen we maar niet. Maar het wordt wel gezongen hier in dit geval. We zijn een beetje toegekomen aan het blokje Classics. De rustige platen uit het grijze verleden, om het zo maar te zeggen. En ook deze hoor je bijna nooit meer. Terry Wells, You Make It Heaven in the original 12 Minutes X.

Soul on the Radio, Tommy Wales en You Make It Heaven. Laat ons naar de markante 12 inch lange dansbare plaat uit het grijze verleden. Of misschien wel dit verhaal is van nu. Als je daar goede ideeën voor hebt, laat het mij wel weten. Je kan het mailen naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met de kortei, dan kom het ook aan. Dat is wel fijn natuurlijk. Maar als dan is het nog breaks getikt. Laat mij maar weten wat jij in gedachten hebt. Dan gaan we ermee aan de slag in ieder geval. En vandaag weer een lekkere maxi uitgezocht voor je. Deze keer in de picture Billy Ocean. 9 singles had hij in de top 40.

0: My Dreams, Get Into My Car, 13 weken tot 40 en dat piekte ook op nummer 1. En op de derde plaats hebben we dan weer Loverboy en zo kunnen we het laddertje afmaken. Maar de single van vanavond heeft slechts, is op de vijf na beste grote hit geweest in ieder geval van Billy Ocean. En dat is de single Are You Ready? Dat was in 1980 een redelijk hit in ieder geval. Deed het nog 7 weken in de top 40 en piekte nog op de 12e plaats. Veel plezier met Billy Ocean in de markante 12 inch.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Bijna klaar voor om te gaan naar dat motto. Deze single van Billy Ocean. De Markante 12 wins voor vandaag. Goede ideeën ervoor. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Meld het maar via Rijnet. DiscoPlasticRadio.nl. Rijn met een korte ei. DiscoPlasticRadio.nl. Dat is het e-mailadres waarmee je kunt communiceren met deze radiostudio. Dit radioprogramma. Het stappen. Happen en stappen en leuke dingen doen. Het weekend. Altijd weer lekker om naar je favoriete bar disco te gaan. En lekker op te gaan in de muziek op de dansvloer. En dat programma, dit programma brengt je daarvoor in de semifinale in ieder geval. En laat weten dat jij nog mist, hè. Rijn naar discoclassicradio.nl. De Markante 12 in het originele cover of gewoon je favoriete discoplaat. Interactief van live. Let the beat stay control. 2 uur lang de jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco.

Terug te vinden op het album Finally van Cissy Pennison, dat uitkwam in 1991, Lifeline. Vergeet de single, ook lekker dansbaar. Ook in het kader van de Sound of een keer wat anders van Cissy Pennison dan alleen maar die hit Finally. En die bekende hit van het album Through You Know, I'm in the Mood. Regelmatig komt deze dame voorbij in deze radioshow. Nog meer vergeten werk, Odyssey en The Magic Touch, terug in 1982.

Alles hier in de Magic Tetris zijn laatste gedraaid. In deze aflevering van Let the Beats Take Control. Dus even klaar mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Volgende keer zijn we er gewoon weer. En je weet dat je kunt ten alle tijde je favoriete plaat aanvragen via Rijnet@discoclassicradio.nl. Zet in je agenda als je getuige wil zijn van de making of www.discoclassicradio.nl. Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur. De making of en beeld en geluid kun je meekijken via www.discoclassicradio.nl. Nog eentje dan. Heatwave en de Groove Line. Ik zeg tot de volgende keer. Dan weer in Let the Beats Take Control. Hoi.

0: Ladies and gentlemen.
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25 33 55.
1: Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
4: Daar niet is geweest.
5: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
6: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
5: Radio wat?
6: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
5: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
6: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat, dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolenwens, de prijzenparaden. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: de Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en het adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook een iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij Radio

0: De headlines uit het nieuws.
1: Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Pounds documentaire over de Forum voor Democratie zorgt later nog voor online discussies. Goed acteerwerk wordt er gezegd. Ruim een aantal dagen na het publicatie van de Pounds documentaire over het Forum voor Democratie wordt er op sociale media nog altijd volop over nagepraat. De documentaire van journalist Sarah Bakker verscheen woensdag om 6:00 op YouTube en werd later die avond om 8:30 uitgezonden op NPO 3. Sindsdien stromen de reacties binnen van zowel critici als aanhangers van de partij. In de documentaire worden onder meer oude uitspraken van Forum van Democratie prominenten besproken, fragmenten uit eerdere jaren aangehaald en komen voormalig betrokkenen als Joey Rademaker en Jernas Romotusering aan het woord. Ook spreekt Bakker met deskundigen over besloten online gemeenschappen en de cultuur binnen de politieke beweging. Vooral op Instagram en X wordt stevig gedebatteerd over de uitzending. Veel reacties richten zich op geloofwaardigheid voor de geïnterviewde en de gekozen invalshoek voor de documentaire. Goed acteerwerk. Je zou het bijna geloven. Bijna, schrijft een volger en een ander reageert. Prachtige uitzending, Joey. Gedankzij jouw idiote reclame wordt Forum voor Democratie groter dan ooit. Ook een fragment over Forum voor Democratie fractievoorzitter Tommy Panis leidt tot discussie. In de documentaire wordt aandacht besteed aan een Spotify afspeellijst waarin volgens een documentairemaakster een kopie van de SS Teufenlied zou hebben gestaan. Panis reageerde erop: heb je helemaal een studie journalistiek gedaan? Moet je daar al mijn Marco Borsato en geschiedenismuziek vroeten? Forum voor Democratie Bart Harmsen schaarde zich achter de kritiek. Dit krijg je als je te lang bij de NPO zit, wordt er gezegd. Ondertussen wordt de documentaire ook buiten sociale media besproken. In het nieuws van de dag stelde politiek commentator Chris Alberts dat sommige kwesties uit de documentaire legitieme vragen oproepen. Opiniemaker Wierd Duk wees erop dat juist de volgende hem belangrijk is: erkennen van Forum voor Democratie, ondanks alle problemen, een snaar raakt en zelf precies de juiste snaar raakt. En dit was het dan, het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van 19 juni. Morgen dus. Floortje naar het eind van de wereld om 6:05 op NPO 1. En ze reist naar de Ecuadoriaanse jungle dorp Puerto El Gasto. Dan hebben we het NOS WK-avond natuurlijk. Met rechtstreeks verslagen van de Verenigde Staten tegen Australië. We hebben ook nog de wedstrijd Schotland tegen Marokko. Dan hebben we ook nog op 7 uur opium op Oerol op NPO 2. De vuurtorenverhalen en dan het NOS-journaal om 8 uur. Misha en de mannen die het beter weten. Een documentaire. En dan Café Kokkelman erachteraan. Media show, een praatprogramma, actualiteiten en politiek. Nieuwsuur om 10 uur en Stand van Nederland om 10:30. Die sluit de avond weer af. Dan hebben we om 7:30 Reizen van Waas op NPO 3. De slimste mens België. En dat duurt schijnbaar de hele avond. Okay. Dan hebben we om 8:00 op RTL 4 Stars on Stage, Secret Duets. Ze weten niet met wie ze een duet gaan zingen, maar dat is natuurlijk wel leuk. Dat sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 8:30 over de A4, verkeerprogramma. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan hebben we op SBS 6 de Oranje Zomer praatprogramma met Helen Hendricks over natuurlijk het WK voetbal. De bondgenoten erachteraan en Hart van Nederland sluit dan de avond af. En dan komt Nederland niet, want om 11:00 komt ze weer terug, de Oranje Zomer. En dan gaat ze over de andere wedstrijden praten, waarschijnlijk. The Sunshine op SBS 9 en I'm a Legend. Een film, science fiction film, die dan de avond afsluit. Dan gaan we naar Net 5. Fire Country om 8:00 of om 8:30. En daarna Chicago Fire, die sluit de avond af. The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. Jumanji, een avonturenfilm. En The Goonies, die sluit daar de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen, die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Ladies and gentlemen,
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55.
3: 06 30 25 33 55.
1: Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show.
4: Daar niet is geweest.
5: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
6: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
5: Radio wat?
6: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
5: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
6: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

0: Excellent.
1: Is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000

0: de aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7000 zaken werden direct afgewezen en 3000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.
4: Oh boy.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolenwens, de prijzenparade. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag. In het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en het adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij Radio.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en dat de eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens zodra ik wakker, kijken of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja,
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Pounds documentaire over de Forum voor Democratie zorgt later nog voor online discussies. Goed acteerwerk, wordt er gezegd. Ruim een aantal dagen na het publicatie van de Pounds documentaire over het Forum voor Democratie wordt er op sociale media nog altijd volop over nagepraat. De documentaire van journalist Sarah Bakker verscheen woensdag om 6 uur op YouTube en werd later die avond om 8:30 uitgezonden op NPO 3. Sindsdien stromen de reacties binnen van zowel critici als aanhangers van de partij. In de documentaire worden onder meer oude uitspraken van Forum van Democratie prominent besproken, fragmenten uit eerdere jaren aangehaald en komen voormalig betrokkenen als Joey Rademaker en Jernas Romo Toussering aan het woord. Ook spreekt Bakker met deskundigen over besloten online gemeenschappen en de cultuur binnen de politieke beweging. Vooral op Instagram en X wordt stevig gedebatteerd over de uitzending. Veel reacties richten zich op geloofwaardigheid voor de geïnterviewde en de gekozen invalshoek voor de documentaire. Goed acteerwerk. Je zou het bijna geloven. Bijna, schrijft een volger en een ander reageert. Prachtige uitzending, Joey. Gedankzij jouw idiote reclame wordt een Forum voor Democratie groter dan ooit. Ook een fragment over Forum voor Democratie fractievoorzitter Tommy Panis leidt tot discussie. In het documentaire wordt aandacht besteed aan een Spotify afspeellijst waarin volgens een documentairemaakster een kopie van de SS Teufenlied zou hebben gestaan. Panis reageerde erop, heb je helemaal een studie journalistiek gedaan, moet je daar al mijn Marco Borsato en geschiedenismuziek vroeten. Volger van Democratie Bart Harmsen schaarde zich achter de kritiek. Dit krijg je als je te lang bij de NPO zit, wordt er gezegd. Ondertussen wordt de documentaire ook buiten sociale media besproken. In de nieuws van de dag stelde politiek commentator Chris Alberts dat sommige kwesties uit de documentaire legitieme vragen oproepen. Opiniemaker Wierd Duk wees erop dat juist de volgende hem belangrijk is. Erkennen van Forum de Democratie, ondanks alle problemen, een snaar raakt en zelf precies de juiste snaar raakt. En dit was het dan het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van 19 juni. Morgen dus. Floortje naar het eind van de wereld om 6:05 op NPO 1. En ze reist naar de Ecuadoriaanse jungle dorp Puerto El Gasto. Dan hebben we het NOS WK-avond natuurlijk. Met rechtstreeks verslagen van de Verenigde Staten tegen Australië. We hebben ook nog de wedstrijd Schotland tegen Marokko. Dan hebben we ook nog op 7 uur Opium op Oerol op NPO 2. De vuurtorenverhalen en dan het NOS-journaal om 8 uur. Misha en de mannen die het beter weten. Een documentaire. En dan Café Kokkelman erachteraan. Media show, een praatprogramma, actualiteiten en politiek. Nieuwsuur om 10 uur en Stand van Nederland om 10:30. Die sluit de avond weer af. Dan hebben we om 7:30 Reizen van Waas op NPO 3. De slimste mens België. En dat duurt schijnbaar de hele avond. Okay. Dan hebben we om 8:00 op RTL 4 Stars on Stage, Secret Duets. Ze weten niet met wie ze een duet gaan zingen, maar dat is natuurlijk wel leuk. Dat sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 8:30 over de A4, verkeerprogramma. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan hebben we op SBS 6 de Oranje Zomer praatprogramma met Helen Hendricks over natuurlijk het WK voetbal. De bondgenoten erachteraan en Hart van Nederland sluit dan de avond af. En dan komt Nederland niet, want om 11:00 komt ze weer terug, de Oranje Zomer. En dan gaat ze over de andere wedstrijden praten, waarschijnlijk. The Sunshine op SBS 9 en I'm a Legend. Een film, science fiction film, die dan de avond afsluit. Dan gaan we naar Net 5. Fire Country om 8:00 of om 8:30. En daarna Chicago Fire, die sluit de avond af. The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. Jumanji, een avonturenfilm. En The Goonies, die sluit daar de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen, die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
1: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
0: Radio wat?
1: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
0: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
1: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts.

0: Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Drive-In Show brengen we de onvergetelijke sfeer van de jaren 70s, 80s en 90s rechtstreeks naar jouw evenement. Vergeet die generieke afspeellijsten. Wij draaien de echte classics.

0: De Excellent Old School Driving Show is jouw partner. Meer info? Ga dan naar excellentdrivingshow.nl. excellentdrivingshow.nl.
1: De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.
2: Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
3: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
2: Radio wat?
3: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
2: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
3: Precies, radioreclame.shop. Succesvol, de regio.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit.

0: Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Now.
1: Radio Reclame Puncha. Ik wil wel op de radio, maar waar begin ik? Welke zender? En wat kost dat wel niet?
2: Simpel, je gaat naar radioreclame.shop.
1: Radio wat?
2: Radioreclame.shop. Zij regelen de bemiddeling tussen jouw bedrijf en diverse radiostations in jouw regio. Ze geven je eerlijk advies en de beste deals.
1: Kijk, dat klinkt als muziek in de oren.
2: Precies, radioreclame.shop. Succesvol de regio in. Radio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!